0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: gaat naar Joe.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: Play that rhythm there again, King Rasta. We call that rhythm there Maka.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
3: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
4: Wauw! Hartje zomer, 12 juni. Good Times Festival in het Kralingse Bos. Vrijdag.

0: festival.nl.
1: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
7: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
8: Dit is Radio Rijnmond.
9: Non-stop de lekkerste muziek.
8: Radio met een grote R.
10: You ever heard about that thing?

0: het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Luxor presenteert Topmola, de driehoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
3: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
5: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
6: Eneco verlicht je sportschool en de volgende stap in je carrière. Waarbij je dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
5: Elke jongere verdient een schuldenvrije start. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
7: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
8: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
9: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
10: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
13: Dynamisch.
12: Maar in de winter wil ik zekerheid.
14: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
15: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
16: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
17: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
18: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
19: Het is 8 uur, goedemorgen. Je bent bij Rijnmond. Zometeen hier non-stop muziek. Nu eerst het nieuws. Mijn naam is Rob Kemperman. Is vanochtend vroeg geschoten op een kapperszaak in Rotterdam-Delfshaven. Dat gebeurde rond 4:30, meldt de politie. Er raakte niemand gewond, ook is er niemand aangehouden. Het is niet bekend waarom de winkel werd beschoten. De politie doet onderzoek. In Alblasserdam is de brandweer gisteravond uren bezig geweest met het bestrijden van wat ze dachten dat een dakbrand was. Een speciaal team uit Dordrecht hielp om het dak te openen. Daarop bleek dat er geen sprake was van dakbrand. Er was isolatiemateriaal in de kruipruimte weggebrand. De rook ervan was door de muren naar buiten gekomen. Daardoor leek het op een dakbrand. Twee huizen liepen schade op. Bewoners van één huis hebben vannacht ergens anders moeten slapen. Opnieuw is een demonstratie tegen de komst van een AZC in Loosdrecht, Noord-Holland, uit de hand gelopen, meldt NH Nieuws. Begon gisteravond vreedzaam, maar later zouden agenten zijn bekogeld met zwaar vuurwerk. Daarop is besloten om het waterkanon in te zetten. Er zijn 4 mensen opgepakt. Andere betogers zijn weggestuurd. Er wordt in Loosdrecht al dagen gedemonstreerd tegen de komst van een asielopvang. En Netflix komt volgend jaar met een goedkoper abonnement. Je betaalt dan minder, maar dan krijg je als gebruiker ook reclame te zien. Opmerkelijk, want films en series kijken zonder reclame was een belangrijk punt voor de streamingsdienst. Maar concurrenten hebben al eenzelfde abonnementsvorm. Het is nog niet bekend wat het nieuwe abonnement bij Netflix straks moet gaan kosten. En dan nog het weer. Het is wisselvallig met geregeld een bui. Kans op onweer, vanmiddag droger en maximaal 13 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
9: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
13: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
20: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
21: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
22: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
23: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
24: En ook nog eens gratis parkeren.
25: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
26: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
27: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden.
28: Weet je, Vivere de Jager in Alblasserdam geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
26: 20% korting?
28: Ja, bij Vivere de Jager.
29: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
1: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
30: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
31: True Lease met Grenke.
32: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
31: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
32: Precies wat we nodig hadden.
31: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
33: Ik krijg een vakantiebroertje.
34: Huh?
33: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
35: Cool, wil ik ook.
36: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
37: europakinderhulp.nl.
31: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
38: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
39: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
40: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
0: Dit is Radio Rijnmond.
41: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
3: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
6: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
7: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
8: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
10: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
13: Het is 9 uur, goedemorgen. Je bent bij Rijnmond. Zometeen hier non-stop muziek, nu eerst het nieuws. Mijn naam is Rob Kemperman. In Rotterdam-Delfshaven is vanochtend vroeg geschoten op een kapperszaak. Er zitten zeker 3 kogelgaten in de voorruit van de winkel. Ook werden er kogelhulzen gevonden op straat. Het is niet duidelijk wie er heeft geschoten of waarom dat is gedaan. Er raakte niemand gewond. De politie doet onderzoek. In Alblasserdam hebben vannacht mensen niet thuis kunnen slapen na een brand. Dat leek eerst te gaan om een dakbrand. Na het openen van het dak bleek dat isolatiemateriaal in de kruipruimte was weggebrand. De rook daarvan was door de tussenmuren naar boven gekomen. 2 huizen liepen schade op bij de brand en raakte niemand gewond. Stroomproblemen op Cuba. Doordat het land geen diesel of stookolie meer heeft, zitten veel wijken van de hoofdstad het overgrote deel van de dag zonder stroom. Het land heeft grote tekorten omdat de VS olieleveringen aan het land blokkeert. Zo probeert de VS het regime in Cuba onder druk te zetten. En op meerdere plekken in de stad wordt vandaag het bombardement van Rotterdam van 14 mei 1940 herdacht. Daarbij kwamen 86 jaar geleden honderden mensen om het leven. Tienduizenden huizen werden verwoest door Duitse bommenwerpers. Eerste herdenking is rond 10 uur op de Statenweg. Daar werd in 1940 het ultimatum gegeven om de stad op te geven. Vanmiddag wordt op plein 1940 het bombardement herdacht. De herdenking van vanmiddag is tussen 1 en 2 live te zien op TV Rijnmond. En dan het weer. Het is wisselvallig met geregeld een bui. Kans op onweer, vanmiddag droger en maximaal 13 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
14: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Dreeën Interieur in Hardingsveld geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
0: 20% korting?
14: Ja, ook bij Den Dreeën.
15: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
16: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
17: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
18: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
19: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
20: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
21: En ook nog eens gratis parkeren.
22: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
23: Wist je dat je oude matras geld waard is? Kleef hem in bij Slaapboulevard Kwakernaad in Heinenoord. En ontvang inruilvoordeel op je nieuwe matras. Alle voorwaarden vind je op slaapboulevard.nl.
24: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
25: Oh, wat betekent dat voor mij?
24: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
25: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
24: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
25: En moet ik verder nog ergens op letten?
24: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
26: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
27: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
28: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
29: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
30: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
31: Op Hemelvaartsdag hoor je op jouw Radio Rijnmond de hemelse helden. De beste platen van de grootste artiesten die zijn heen gegaan. Met nu 2x.

0: Radio Rijnmond. Wij zijn erbij.
1: Op Hemelvaartsdag hoor je hier de hemelse helden. Dubbele odes aan overleden muzikale helden. Op jouw Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
4: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
3: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
4: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
5: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitaPro helpt je daarbij. VitaPro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Elke jongere verdient een schuldenvrije start. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
8: Mijn naam is David Baden en ik ben kunstenaar. Al bijna 30 jaar werk ik met allerlei mensen aan sociale kunstprojecten. In de tentoonstelling We OK komt voor het eerst een groot deel van deze projecten bij elkaar. Verwacht kleur, energie en humor. We OK, nu te zien in Stedelijk Museum Breda.
9: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
8: Plan je bezoek aan We OK via stedelijkmuseumbreda.nl.
10: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de nederlandsekluis.nl.
16: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
15: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de nederlandsekluis.nl.
17: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
18: Het is bijna 10:00. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Zometeen gaan we verder met de hemelse helden. Nu eerst het nieuws. Mijn naam is Rob Kemperman. Rond deze tijd begint op de Statenweg in Rotterdam de herdenking van het ultimatum aan de stad. Daar werd in 1940 gevraagd om de overgave van de stad. Vanmiddag is de herdenking van het bombardement van Rotterdam van 14 mei 1940. Op plein 1940 wordt onder meer met 2 minuten stilte herdacht dat honderden mensen om het leven kwamen of dakloos werden door het bombardement van de Duitsers. Die herdenking is vanmiddag tussen 1 en 2 live te zien op TV Rijnmond. 3 kogelgaten zitten er in de ruit van een kapperszaak in Rotterdam-Delfshaven. Ook werden er op straat kogelhulzen gevonden. De zaak werd vanochtend vroeg beschoten, meldt de politie. Er raakte niemand gewond, er is nog niemand aangehouden. Een minderjarige jongen uit Utrecht is aangehouden voor het vernielen van het oude gemeentehuis in Loosdrecht, Noord-Holland. Op Koningsdag werden daar ruiten ingegooid van het gebouw waar nu asielzoekers worden opgevangen. De jongen kwam zelf naar de politie. Binnenkort moet hij uitleg geven bij de kinderrechter. Er wordt al langer geprotesteerd tegen het AZC in Loosdrecht. Ook gisteravond liep het uit de hand en werden 4 mensen opgepakt. En de man die met zijn fatbike op de snelweg reed, heeft 2 boetes gekregen. Hij reed deze week 's ochtends op de A16, vlakbij de Van Brienenoordbrug. Zijn navigatie zou de reden zijn voor zijn verkeerde afslag in de buurt van Ridderkerk, meldt het AD. De man werd van de weg gehaald, kreeg 2 boetes voor het rijden op de snelweg en voor het rijden onder invloed. En dan nog het weer. Het is wisselvallig met geregeld een bui. Kans op onweer. Vanmiddag droger en maximaal 13 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
19: Wat ga jij doen vandaag? Naar je werk? Sporten? Of koffie drinken in de stad? Wat je ook gaat doen, de RET is er. Elke dag voor jou.
12: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
19: Wat je ook gaat doen, de RET is er. Elke dag voor jou.
20: Schuifpui nodig? Kom naar ons, Paul en Paul in Bergsehoek. paulenpaul.nl.
21: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
22: Wij zijn Medipoint.
23: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
24: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
23: En voor de aangepaste fiets van Maria.
25: En zo kan ik er weer op uit.
23: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
26: Medipoint.
23: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
27: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
26: Medipoint.
23: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
28: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
29: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
30: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
31: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
32: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
31: Voor pallets van 100 kilo?
32: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
33: Tijd voor gesponsorde vacatures.
30: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
34: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
1: Op Hemelvaartsdag hoor je op jouw Radio Rijnmond de hemelse helden. De beste platen van de grootste artiesten die zijn heen gegaan. Met nu 2 maal Prince.

0: Non-stop de beste platen van artiesten die zijn heen gegaan. De Hemelse Helden op Radio Rijnmond.
1: Sammy loopt niet zo geboren.

0: Radio Rijnmond. Wij zijn erbij.
1: Op Hemelvaartsdag hoor je hier de hemelse helden. Dubbele odes aan overleden muzikale helden. Op jouw Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van der Linde in Waddinxveen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
7: Ja, ook bij Van der Linde.
9: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
10: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
11: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
12: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
11: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
15: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
16: Dynamisch.
15: Maar in de winter wil ik zekerheid.
17: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
18: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
21: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
20: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
22: Wow, wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
23: Oh, nu al zin in zaterdag.
22: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
24: Het is 11 uur. Goedemorgen. Je bent bij Rijnmond. Zometeen gaan we verder met de hemelse helden. Nu eerst het nieuws. Mijn naam is Rob Kemperman. Tientallen demonstranten blokkeren vandaag opnieuw de spoorlijn naar de haven van Rotterdam. Doen ze in de buurt van Barendrecht. 8 mensen zitten vastgeketend aan het spoor. Gaat om mensen van organisaties Geef Tegengas en Kappen met Kolen. Ze vinden dat Nederland een doorvoerland is dat bijdraagt aan oorlogsmisdaden en het schenden van mensenrechten. In Rotterdam wordt vandaag het bombardement van 14 mei 1940 herdacht. Rond deze tijd is er een dienst in de Laurenskerk waar scholieren een kaarsje aansteken voor alle slachtoffers. Daarna volgt een wandeling naar plein 1940, waar vanmiddag 2 minuten stilte worden gehouden. Dat is om 2:03, het moment dat de bommen vielen. Daarna luiden 13 minuten lang alle kerkklokken in de stad. Net zo lang als het bombardement 86 jaar geleden duurde. De F-buis, de fietstunnel van de Benelux-tunnel, gaat voorlopig nog niet open. Bij een laatste test zijn er toch weer gebreken gevonden. Die moeten eerst worden gerepareerd, meldt Streekomroep 2. Wanneer dat klaar zal zijn is nog niet bekend. Tot die tijd kunnen fietsers gebruik maken van een noodtunnel. En er is flink wat schade bij een supermarkt in Wateringen. Daar is vanochtend een auto de winkel binnengereden. Gebeurde rond 9:15, meldt Omroep West. De automobilisten ramden de glazen pui en kwam terecht op de groente- en fruitafdeling. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. De winkel zegt voorlopig open te blijven. En dan nog het weer. Het is wisselvallig met geregeld een bui. Kans op onweer. Vanmiddag droger en maximaal 13 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl. Dan is er ook nog verkeersinformatie. A27, een behoorlijke file richting Utrecht tussen industriegebied Avelingen en Lexmond. 6 kilometer, een half uur vertraging, komt door een kapotte auto en 2 rijstroken zijn dicht.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat ga jij doen vandaag? Naar je werk? Sporten? Of koffie drinken in de stad? Wat je ook gaat doen, de RET is er. Elke dag voor jou.

0: www.rdtfestival.nl.
1: Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Op Hemelvaartsdag hoor je op jouw Radio Rijnmond de hemelse helden. De beste platen van de grootste artiesten die zijn heen gegaan. Met nu 2 maal.

Je luistert naar jouw Radio Rijnmond. Met non-stop de beste platen van overleden sterren. Dit zijn de Hemelse Helden.

0: Radio Rijnmond. Wij zijn erbij.
1: Op Hemelvaartsdag hoor je hier de hemelse helden. Dubbele odes aan overleden muzikale helden. Op jouw Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
4: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
5: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
6: En ook nog eens gratis parkeren.
7: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
9: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of de Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
10: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
11: Eneco verlicht je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op dé plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
10: Elke jongere verdient een schuldenvrije start. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
12: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
13: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: Nu bij Dirk, Müller Milk. 79 cent. Geen geld toch?
15: Je stelt je doelen. Je maakt slimme keuzes. En gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
16: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei... ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Het is 12 uur, goedemiddag. Je bent bij Rijnmond. Zometeen gaan we hier verder met de hemelse helden. Nu eerst het nieuws. Mijn naam is Rob Kemperman. De politie heeft 8 mensen aangehouden bij de demonstratie op het spoor naar de haven van Rotterdam. Tientallen actievoerders blokkeren sinds vanochtend 10 uur het spoor. Een aantal van hen had zich aan het spoor vastgeketend. Gaat om mensen van organisaties Geef Tegengas en Kappen met Kolen. Ze vinden dat Nederland een doorvoerland is dat bijdraagt aan oorlogsmisdaden en het schenden van mensenrechten. Over een uur begint op plein 1940 de herdenking van het bombardement van Rotterdam van 14 mei 1940. Daarbij worden 2 minuten stilte gehouden op het tijdstip dat de eerste bommen vielen, 3 minuten voor 2:30. Het bombardement van de Duitsers duurde 13 minuten. Zo lang zullen de kerkklokken in Rotterdam luiden. Eerder vandaag staken scholieren een kaarsje aan voor alle slachtoffers. De herdenking is tussen 1 en 2 live te zien op TV Rijnmond. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. Een van de verdachten had een mes en zwaar vuurwerk bij zich. Dat meldt nu.nl. Een andere man zou de politie hebben gehinderd. In de gemeente in Noord-Holland werd opnieuw gedemonstreerd tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. En een schoolreisje kan voor kinderen al een speciale dag zijn. Voor een jongen van 6 werd het wel heel bijzonder. Hij vond tijdens een lenteuitstapje een zwaard. En experts denken dat het 1300 jaar oud is. Het zwaard is nu overgedragen aan een cultuurhistorisch museum in Oslo. Daar zal het verder worden onderzocht. En dan het weer. Nog altijd kans op een bui, maar het wordt steeds droger. Maximaal 13 graden. Morgen ook wisselvallig en buien met eenzelfde temperatuur. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl. Dan is er nog verkeersinformatie op de A15 Rotterdam richting Gorkum, tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam 4 kilometer. De A27 Breda-Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 5 kilometer. De A27 Gorkum richting Utrecht tussen Lexmond en Hagestein 4 kilometer.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
20: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
21: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
20: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
22: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
23: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
24: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
25: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen. 20% korting op banken. Of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
26: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
1: Op Hemelvaartsdag hoor je op jouw Radio Rijnmond de hemelse helden. De beste platen van de grootste artiesten die zijn heengegaan. Met nu 2 maal Whitney Houston.

Non-stop de beste muziek van de hemelse helden. Hier op jouw Radio Rijnmond. Met nu tweemaal Gary Moore.

0: Radio Rijnmond. Wij zijn erbij.
1: Op Hemelvaartsdag hoor je hier de hemelse helden. Dubbele odes aan overleden muzikale helden. Op jouw Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Luxor presenteert Topbola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
4: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Rode Rijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Ik krijg een vakantiebroertje.
10: Huh?
9: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
10: Cool, wil ik ook.
11: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin, juist nu.
12: EuropaKinderhulp.nl.
13: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
14: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
14: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
15: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
16: Het is bijna 1 uur. Goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Zometeen gaan we hier verder met de hemelse helden. Nu eerst het nieuws. Mijn naam is Rob Kemperman. Op plein 1940 in Rotterdam begint rond deze tijd de herdenking van het bombardement op de stad. Vandaag 86 jaar geleden. Daarbij kwamen bijna 900 mensen om het leven en 80.000 Rotterdammers raakten huis en haard kwijt. Er worden 2 minuten stilte gehouden, om 2:03. Hetzelfde tijdstip dat de eerste bommen vielen. Daarna zullen alle kerkklokken in de stad 13 minuten lang luiden. Even lang als dat het bombardement van de Duitsers duurde. De herdenking is live te volgen op TV Rijnmond. De blokkade van de havenspoorlijn is voorbij. De politie heeft zo'n 35 actievoerders van het spoor gehaald. Die zaten daar sinds 10:00 vanochtend. Het is de 6e dag op rij dat ze actie voeren. Een aantal van hen zat vastgeketend aan het spoor bij knooppunt Vaanplein in Barendrecht. Er zijn uiteindelijk 7 mensen aangehouden. De 6 daarvan zaten vast aan het spoor. In de VS moet een vrouw levenslang de cel in voor het vermoorden van haar man. Een opmerkelijke zaak was het. De vrouw schreef na het overlijden van haar man een kinderboek over omgaan met rouw. Bij het promoten van dat boek werd ze aangehouden omdat ze haar man zou hebben vergiftigd. Volgens de rechter is de vrouw te gevaarlijk om ooit nog terug te keren in de samenleving. En fietsers tussen Pernis en Schiedam en Vlaardingen moeten voorlopig blijven omrijden. De problemen met de fietstunnel in de Benelux-tunnel zijn nog altijd niet opgelost. Dat bleek bij een laatste test. Gebreken moeten worden hersteld voordat de fietsbuis weer open kan, zegt Rijkswaterstaat tegen Streekomroep 2. Wanneer dat klaar zal zijn, is nog niet bekend. En dan het weer. Nog altijd kans op een bui. Het wordt wel steeds droger. Maximaal 13 graden. Morgen eenzelfde weerbeeld als vandaag. Wisselvallig, buien en maximaal 13 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl. Dan nog verkeersinformatie. 1 filemelding op dit moment. A27 Gorkum richting Utrecht. Tussen Lexmond en Nieuwegein 4 kilometer.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: Wat ga jij doen vanmiddag? Afspraak bij de kapper? Op kraamvisite? of naar het winkelcentrum. Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
6: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
17: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
10: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
18: Wie, ik?
10: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
18: Echt waar?
10: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
18: Dat is stoer van mij.
10: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht? Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
18: Woehoe!
10: Op sunweb.nl.
19: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
20: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
22: Oh, wat betekent dat voor mij?
21: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
22: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
21: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
22: En moet ik verder nog ergens op letten?
21: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
23: Mensenrelatie, Radboud Visser.
24: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
23: Jazeker.
25: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
26: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Op Hemelvaartsdag hoor je op jouw Radio Rijnmond de Hemelse Helden. De beste platen van de grootste artiesten die zijn heen gegaan. Let me say the same.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Je luistert naar jouw Radio Rijnmond. Met non-stop de beste platen van overleden sterren. Dit zijn de Hemelse Helden. Met nu tweemaal Meat Love.

0: Radio Rijnmond. Wij zijn erbij.
1: Op Hemelvaartsdag hoor je hier de hemelse helden. Dubbele odes aan overleden muzikale helden. Op jouw Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat ga jij doen vanmiddag? Afspraak bij de kapper? Op kraamvisite? Of naar het winkelcentrum? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
4: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
3: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
5: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
6: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
7: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Van showvol tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Onlineveilingmeester.nl.
3: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Het is bijna 2:00. Goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Zometeen gaan we hier verder met de Hemelse Helden. Nu eerst het nieuws. Mijn naam is Rob Kemperman. Met 2 minuten stilte, het luiden van de kerkklokken en het leggen van kransen is zojuist stilgestaan bij het bombardement op Rotterdam van 1940.
10: Vandaag staan wij stil bij de verwoesting, maar ook bij de menselijkheid die daarna zichtbaar werd. En de mensen die elkaar hielpen toen alles verloren leek.
9: Dat zei burgemeester Schouten. Het is vandaag 86 jaar geleden dat Duitse bommenwerpers een groot deel van de stad wegvaagden. Dat gebeurde in een bombardement dat nog geen kwartier duurde. In de Laurenskerk is vanavond ook nog een herdenkingsconcert van het Rotterdam Philharmonisch Orkest. Op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht is een man uit Moordrecht aangehouden. Hij had mogelijk een rol bij een drugslab in Noord-Brabant. De politie vond het lab in Breda gisteren en kon 3 verdachten aanhouden. Ze zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. Er zijn 7 mensen aangehouden na de blokkade van de havenspoorlijn. 6 mensen zaten vandaag vastgeketend aan het spoor bij knooppunt Vaanplein in Barendrecht. 1 persoon kon of wilde zichzelf niet identificeren en is daarom opgepakt. Actievoerders blokkeerden 3 uur lang de spoorlijn naar de haven van Rotterdam. En nog een kleine maand, dan begint het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico. En we weten steeds beter hoe de halftime show eruit gaat zien. Madonna, Shakira en K-popgroep BTS zullen optreden. Het is voor het eerst dat er zo'n show is in de rust van de finale. In Amerika is zo'n show gebruikelijk bij de finale van het American voetbalseizoen. En dan nog het weer. Nog altijd kans op een bui. Wordt wel steeds droger. Maximaal 13 graden. Morgen eenzelfde weerbeeld als vandaag. Wisselvallig, buien en maximaal 13 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
11: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.

0: droomvluchtfestival.nl.
1: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
2: Wat ga jij doen vanmiddag? Afspraak bij de kapper? Op kraamvisite? Of naar het winkelcentrum? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
1: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
2: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
3: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
4: En ook nog eens gratis parkeren.
5: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
6: Zonwering nodig? Kom naar ons, Paul en Paul in Bergsehoek. paulenpaul.nl.
7: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
8: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
8: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
11: EuropaKinderhulp.nl.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Odido. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
15: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
16: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
17: Hans, alleen de prijs is anders.
18: Op Hemelvaartsdag hoor je op jouw Radio Rijnmond de hemelse helden. De beste platen van de grootste artiesten die zijn heen gegaan. Je luistert naar Radio Rijnmond. Met de hemelse helden. Dubbele odes aan sterren die zijn heengegaan. Met nu.

0: pray.
1: Non-stop de beste platen van artiesten die zijn heengegaan. De Hemelse Helden op Radio Rijnmond.

Je luistert naar jouw Radio Rijnmond. Met tot 10 uur vanavond non-stop de beste platen van overleden sterren. Dit zijn de Hemelse Helden. Met nu tweemaal John Denver.

Je luistert naar De Hemelse Helden op jouw Radio Rijnmond. Onsterfelijke muziek van sterren die zijn heengegaan. Met nu tweemaal Michael Jackson.

0: Dit is Radio Rijnmond. Wij zijn erbij.
1: Op Hemelvaartsdag hoor je hier de hemelse helden. Dubbele odes aan overleden muzikale helden. Op jouw Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Wat ga jij doen vanavond? Naar gitaarles? Op bezoek bij oma? Of een etentje? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
6: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Vivere de Jager in Alblasserdam geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
6: 20% korting?
7: Ja, bij Vivere de Jager.
5: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
8: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
9: Hoe kom ik hier weg?
8: Vragen die over je toekomst gaan.
10: Hoe word ik beter in mijn vak?
8: Of één die je wakker houdt.
11: Hoe begin ik weer met werken?
8: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
12: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
18: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
19: Het is 3:00. Goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Zometeen gaan we hier verder met de hemelse helden. Nu eerst het nieuws. Mijn naam is Rob Kemperman. De politie heeft in onze regio iemand aangehouden die mogelijk een rol had bij een drugslab in Breda. Het lab werd daar gisteren gevonden in een loods. Daar kon ook een eerste verdachte worden aangehouden. Een tweede verdachte uit Moordrecht werd aangehouden op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht. De derde verdachte werd gepakt in Zeeland. Ze zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Rotterdam stond vandaag stil bij het bombardement op de stad op 14 mei 1940... Met een bombardement van nog geen kwartier werd een groot deel van de stad door Duitse bommenwerpers weggevaagd. Met 2 minuten stilte, het luiden van kerkklokken en het leggen van kransen is vanmiddag stilgestaan bij dat bombardement. Ook hield burgemeester Schouten een toespraak.
20: Rotterdam heeft bewezen dat opstaan mogelijk is, dat helen mogelijk is, dat samenleven mogelijk is. Niet ondanks verschillen, maar juist met verschillen. Dat was de opdracht van toen en dat is de opdracht van nu.
19: In de Laurenskerk is vanavond ook nog een herdenkingsconcert van het Rotterdam Philharmonisch Orkest. Supermarkt Albert Heijn in Wateringen is toch gesloten. Dat meldt Omroep West. Eerder vanochtend reed een automobilist de winkel binnen. De auto reed door de glazen pui en kwam tot stilstand op de groente- en fruitafdeling. Het is nog niet bekend wanneer de winkel weer open kan. Onder meer de koeling is beschadigd. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. En een boete krijgen voor te hard rijden, dat klinkt niet zo gek. Behalve als het gaat om een auto die in een museum staat. Een museum in Chicago heeft de auto van de jaren 80-serie Knight Rider in huis. En zo'n auto is geflitst en daarom viel er een boete op de mat. Vermoedelijk rijdt er nog iemand rond met eenzelfde zwarte auto met hetzelfde kenteken. Het museum zegt de boete te gaan aanvechten. En dan het weer wisselvallig met kans op een bui, maximaal 13 graden. Morgen opnieuw wisselvallig weer, flink wat buien, dan 12 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
21: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
9: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
21: Elke jongere verdient een schuldenvrije start. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
22: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
23: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmol Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmolalexandrium.nl. Laat het groeien.
24: Wist je dat je oude matras geld waard is? Lever hem in bij Slaapboulevard Kwakernaad in Heinenoord. En ontvang inruilvoordeel op je nieuwe matras. Alle voorwaarden vind je op slaapboulevard.nl.
25: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
26: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
27: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
28: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008. Of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
29: Hey, bedankt.
30: Merci.
28: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
31: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
32: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Op Hemelvaartsdag hoor je op jouw Radio Rijnmond de hemelse helden. De beste platen van de grootste artiesten die zijn heengegaan. Met nu tweemaal Joe Cocker. Huh?

Je luistert naar Radio Rijnmond. Met de hemelse helden. Dubbele odes aan sterren die zijn heengegaan. Met nu tweemaal Aretha Franklin.

Je luistert naar jouw Radio Rijnmond. Met non-stop de beste platen van overleden sterren. Dit zijn de Hemelse Helden. Met nu tweemaal Rick James.

0: Radio Rijnmond. Wij zijn erbij.
1: Op Hemelvaartsdag hoor je hier de hemelse helden. Dubbele odes aan overleden muzikale helden. Op jouw Radio Rijnmond.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Dreyen Interieur in Hardingsveld geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
4: Ja, ook bij Den Dreyen.
6: Mijn naam is David Baden en ik ben kunstenaar. Al bijna 30 jaar werk ik met allerlei mensen aan sociale kunstprojecten. In de tentoonstelling We OK komt voor het eerst een groot deel van deze projecten bij elkaar. Verwacht kleur, energie en humor. We OK. Nu te zien in Stedelijk Museum Breda.
7: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steelpower by Pritec.
6: Plan je bezoek aan We OK via stedelijkmuseumbreda.nl.
8: Eneco verlicht je sportschool en de volgende stap in je carrière. Waarbij je dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
9: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
10: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
9: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
10: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
11: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
12: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
13: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
14: Trulies met Genke.
15: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
14: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
15: Precies wat we nodig hadden.
14: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
16: Ik krijg een vakantiebroertje.
17: Huh?
16: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
18: Cool, wil ik ook.
19: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
20: EuropaKinderhulp.nl.
14: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
21: Mensenrelatie, Radboud Visser.
22: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
21: Jazeker.
23: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
24: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
25: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
24: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
26: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
27: Goedemiddag. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de haven Spoorlijn geblokkeerd. Het ging om zo'n 20 demonstranten. Rond een uur of een gingen ze bij Barendrecht de rails op en zorgden er daarvoor dat er geen goederentrein meer door kon. Geef Tegengas protesteert onder meer tegen de rol van Nederland als doorvoerland van wapens naar het Midden-Oosten. Die transporten lopen vaak via de Rotterdamse haven. De havenspoorlijn werd gisteren ook al geblokkeerd. Bij de marathon van Leiden is een hardloper onwel geworden en overleden. Slachtoffer is een meisje van 15 uit Oegstgeest en er is nog geprobeerd om haar te reanimeren. De 10 kilometer en de kidsrun, die om 1 uur zouden beginnen, werden afgelast. Alle deelnemers aan de halve marathon die nog op het parcours waren, konden nog wel finishen. Bij een demonstratie tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn zijn 26 mensen aangehouden. Het gebeurde toen het protest gisteravond escaleerde. Een boa werd mishandeld en de politie werd onder meer bekogeld met vuurwerk. Een dag eerder werd er ook al gedemonstreerd in Apeldoorn tegen de noodopvang. Toen waren er 6 arrestaties. Op de Maasvlakte in Rotterdam is vanmorgen een auto over de kop geslagen. Daarbij zijn 2 mensen gewond geraakt. Op beelden is te zien dat op de Europaweg ook een aantal geleidingswanden is geramd. De auto's hebben spook gereden. Volgens de politie was de bestuurder onder invloed. En de passagiers van het cruiseschip De Hondius, waar een uitbraak was van het Hanta-virus, zijn op Tenerife met bootjes aan wal gebracht. Alle Nederlanders hebben een medische controle achter de rug. Ze stappen op het vliegtuig naar Eindhoven, waar ze opnieuw worden gecontroleerd. De Hondius vaart daarna met een aantal bemanningsleden naar Rotterdam voor desinfectie. Aan boord is ook het lichaam van een Duitse vrouw die aan het virus is overleden. Het weer nog, het blijft droog. Er staat een matige aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. En morgen verandert er weinig, ook dan zonnige periode. Het wordt wel iets kouder dan vandaag. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardijen.

0: www.vitepro-festival.nl.
1: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl. Let's
7: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Op Hemelvaartsdag hoor je op jouw Radio Rijnmond de hemelse helden. De beste platen van de grootste artiesten die zijn heen gegaan. Met nu twee keer Donna Summer.

Dit zijn de hemelse helden op Radio Rijnmond. Non-stop de beste platen van de sterren aan de hemel. Met nu tweemaal George Michael,

0: Radio Rijnmond. Wij zijn erbij.
1: Op Hemelvaartsdag hoor je hier de hemelse helden. Dubbele odes aan overleden muzikale helden. Op jouw Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
4: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van der Linde in Waddinxveen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
5: Ja, ook bij Van der Linde.
6: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
7: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Ekili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
8: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
9: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
10: En ook nog eens gratis parkeren.
11: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
7: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Ik krijg een vakantiebroertje.
17: Huh?
16: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
17: Cool, wil ik ook.
18: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
19: Europakinderhulp.nl.
6: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: True Lease met Grenke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
3: Hey, Remol!
1: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
3: Hey, Remol!
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Goedemiddag. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de haven spoorlijn geblokkeerd. Het ging om zo'n 20 demonstranten. Rond een uur of heen gingen ze bij Barendrecht de rails op en zorgden er daarvoor dat er geen goederentrein meer door kon. Geef Tegengas protesteert onder meer tegen de rol van Nederland als doorvoerland van wapens naar het Midden-Oosten. Die transporten lopen vaak via de Rotterdamse haven. De havenspoorlijn werd gisteren ook al geblokkeerd. Bij de marathon van Leiden is een hardloper onwel geworden en overleden. Slachtoffer is een meisje van 15 uit Oegstgeest en er is nog geprobeerd om haar te reanimeren. De 10 kilometer en de kidsrun, die om 1 uur zouden beginnen, werden afgelast. Alle deelnemers aan de halve marathon die nog op het parcours waren, konden nog wel finishen. Bij een demonstratie tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn zijn 26 mensen aangehouden. Het gebeurde toen het protest gisteravond escaleerde. Een boa werd mishandeld en de politie werd onder meer bekogeld met vuurwerk. Een dag eerder werd er ook al gedemonstreerd in Apeldoorn tegen de noodopvang. Toen waren er 6 arrestaties. Op de Maasvlakte in Rotterdam is vanmorgen een auto over de kop geslagen. Daarbij zijn twee mensen gewond geraakt. Op beelden is te zien dat op de Europaweg ook een aantal geleidingswanden is geramd. De auto's hebben spook gereden. Volgens de politie was de bestuurder onder invloed. En de passagiers van het cruiseschip De Hondius, waar een uitbraak was van het Hanta-virus, zijn op Tenerife met bootjes aan wal gebracht. Alle Nederlanders hebben een medische controle achter de rug. Ze stappen op het vliegtuig naar Eindhoven, waar ze opnieuw worden gecontroleerd. De Hondius vaart daarna met een aantal bemanningsleden naar Rotterdam voor desinfectie. Aan boord is ook het lichaam van een Duitse vrouw die aan het virus is overleden. Het weer nog, het blijft droog. Er staat een matige aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. En morgen verandert er weinig, ook dan zonnige periode. Het wordt wel iets kouder dan vandaag. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
20: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95 en bestel op vitepro.nl.
21: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
20: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
23: Hoe kom ik hier weg?
22: Vragen die over je toekomst gaan.
24: Hoe word ik beter in mijn vak?
22: Of één die je wakker houdt.
25: Hoe begin ik weer met werken?
22: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
2: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenissen, Rotterdam.
26: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
27: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Crayon kozijnen.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
28: Jazeker.
29: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
30: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
31: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
32: Wij zijn Medipoint.
33: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
34: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
33: En voor de sta-opstoel van Toon.
35: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
33: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
31: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
33: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
1: Op Hemelvaartsdag hoor je op jouw Radio Rijnmond de hemelse helden. De beste platen van de grootste artiesten die zijn heengegaan. Met nu tweemaal Freddie Mercury. Sometimes

meegemaakt. Soms wordt iets opgehemeld en dan weer afgekraakt. Vaak liep de hele stad voor een te gek idee te hoop. Maar na een tijdje lag ook dat weer op de sloop. Je maakt je niet zo gauw meer druk, nog maar voor één.

Nu zij van Rotterdam vertrekken, van het mooie Zuid, gaat dat nu op de fiets en niet meer met die oude schuit. Dus ketel Bikkies koffie krijgt voor eventjes de bons. Er zit nu mooie Franse wijn in de bidons. Wat maakt het uit of het smaakt? Er is maar één ding dat ons raakt.

0: Radio Rijnmond. Wij zijn erbij.
1: Op Hemelvaartsdag hoor je hier de hemelse helden. Dubbele odes aan overleden muzikale helden. Op jouw Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
6: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
7: En ook nog eens gratis parkeren.
8: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
9: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
10: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
11: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
12: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
13: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
14: Oh, wat betekent dat voor mij?
13: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
14: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
13: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
14: En moet ik verder nog ergens op letten?
13: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
15: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
16: Creon Kozijnen.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
18: Goedenavond, je bent bij Rijnmond. Al het actuele nieuws uit de regio vind je op Rijnmond.nl en in de gratis app nu een overzicht van het nieuws van vandaag. 3 kogelgaten zaten er in de ruit van een kapperszaak in Rotterdam-Delfshaven. En ook werden er op straat kogelhulzen gevonden. De zaak werd vanochtend vroeg beschoten, meldt de politie. Er raakte niemand gewond. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt naar verwachting maandag aan in Rotterdam. De ligplaats van het schip wordt dan Callantsteiger 7 in de Europoort. Het schip zou dit weekend al aanmeren, maar door het slechte weer zijn ze later vertrokken uit Tenerife. Er zijn nog tientallen mensen aan boord, voornamelijk personeel. Het schip werd geëvacueerd na de uitbraak van het Hanta-virus. In Rotterdam zal het schip worden schoongemaakt. Op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht is een man uit Moordrecht aangehouden. Hij had mogelijk een rol bij een drugslab in Noord-Brabant. De politie vond het lab in Breda gisteren en kon 3 verdachten aanhouden. Ze zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. En de man die met zijn fatbike op de snelweg reed, heeft 2 boetes gekregen. Hij reed deze week 's ochtends op de A16 vlakbij de Van Brienenoordbrug. Zijn navigatie zou de reden zijn voor een verkeerde afslag. In Ridderkerk reed hij de snelweg op, meldt het AD. De man werd van de weg gehaald. Hij kreeg 2 boetes voor het rijden op de snelweg en voor het rijden onder invloed. En dan het weer. De avond verloopt droog, dan is er ruimte voor de zon. Vannacht zijn er weer buien. Morgen opnieuw wisselvallig en flink wat buien, dan 12 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
19: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
20: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
21: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
22: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
21: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
22: Elke jongere verdient een schuldenvrije start. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
23: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
24: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
25: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
26: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
27: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
28: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststofkozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Crayon kozijnen.
29: Mensenrelatie, Radboud Visser.
30: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
29: Jazeker.
31: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
1: Op Hemelvaartsdag hoor je op jouw Radio Rijnmond de hemelse helden. De beste platen van de grootste artiesten die zijn heen gegaan. Met nu 2 maal.

0: zijn de hemelse helden op Radio Rijnmond. Non-stop de beste platen van de sterren aan de hemel. Met nu tweemaal. Doe maar.
1: Dit is een lied over een plant.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Eneco verlicht je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op dé plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht? Kijk op werkenbijeneco.nl.
3: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
5: Luxor presenteert Topbola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
4: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
6: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenissen, Rotterdam.
7: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
8: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
7: Nu in Utrecht, Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
8: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
11: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem. Wij zijn erbij.

Nederland heeft nationaal en internationaal heel veel muzikaal moois voortgebracht. En daarom hoor je bij Radio Rijnmond iedere doordeweekse avond van 7 tot 8 non-stop muziek van eigen bodem.

Ons landje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Radio Rijnmond met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.

Ons landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Van Eigen Bodem, met non-stop muziek uit eigen land.

Ons landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Tot 8 uur is dit van Eigen Bodem, hier op Radio Rijnmond.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.

0: Timesfestival.nl.
1: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op Pritec.nl. Steel Power by Pritec.
2: Dit is Radio Rijnmond. Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na achten.

Schoudervullingen, synthesizers, de compact disc en Back to the Future. Edies na achten neemt je een uur lang mee terug naar de muziek van die geweldige jaren 80.

De doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na 8.

0: is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Dit is Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9. Wij zijn erbij.

Radio Rijnmond gaat een uur lang terug naar de kleurrijke jaren 90. Dit is 90's na 99.

0: dedicated to Eric Eazy-E Wright and Tupac Shakur. Rest in peace, homies.
1: Jouw eerste sms'je, posters in je slaapkamer en de hipste muziek op je Discman. Radio Rijnmond neemt je mee naar de kleurrijke jaren 90 in 90's na 9'en.

Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

0: Iedere doordeweekse avond neemt Radio Rijnmond je mee terug naar de kleurrijke jaren 90. In 90's na 9'en.
1: Wij zijn erbij.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
2: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
3: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
2: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
3: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
4: Wat ga jij doen vanavond? Naar gitaarles? Op bezoek bij oma? Of een etentje? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
5: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of de Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
4: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Love Songs. De mooiste liedjes ooit gemaakt.

Straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd. Altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs. Ouder dan

niet meer, maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht. Hij was beroemd in heel het land, in al.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.